0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuisstaan met het radionieuws op Regio 8. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 10:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. Twee afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen één enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khans vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
7: vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
3: Mooi van Ethos.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden.
13: Tot zover het radionieuws.
0: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Hanningfield in het Engelse graafschap Essex. De ontploffing ontstond nadat kunstmest in een brandend gebouw vlam vatte. De klap was tot ongeveer 24 kilometer verder op te horen en liet woningen in de omgeving schudden. Meer dan 100 brandweerlieden bestreden het vuur dat ook oversloeg naar een veld. Omwonenden werden geëvacueerd en kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef het land bezoekt. In Damascus spreekt Guterres met president Ahmed al-Sharaa, buitenlandminister Assad al-Shaibani en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verschillende bevolkingsgroepen. De VN wil steun bieden bij de politieke overgang en wederopbouw na de val van Assad in 2024. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige beste wind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij zijn.

0: Camperopvakantie.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
4: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
5: Van mooi tot goed gewoon.
6: Oh ja.
7: Zitten we weer lekker onder elkaar of?
8: Elise Nog van mooi tot goed gaan met Aladros.
7: Het is zaterdagmorgen, het is verdorie nou elke vandaag, 25 juli. Ja, zaterdagmorgen, je vergeet het zo af en toe wel eens, hè. Zou het met de leeftijd te maken hebben? Op zich natuurlijk niet zo slim, want die zitten er gewoon. En buiten weer een heerlijk zonnetje. We kunnen best wel een beetje regen gebruiken, niet te veel. En als het even kan, s'avonds, als we met de bal in bed liggen, naar de smargens even wakker worden, moeten we weer druk zijn. Hè. Dat soort regen kunnen we wel hebben. Hey, zaterdag, het is bijna vakantie voor iedereen, want ja, ik kreeg wel wat berichtjes binnen dat ze al vakantie hebben. Maar volgens mij nog niet allemaal. Ja, wat is dat vakantie? Zo, dat was dat. Ja, pas woorden werken achter de rug, vakantie gehad. En vorige week was natuurlijk het Zwarte Cross weekend. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ervan genoten. Hè. Ik heb een kilo stof opgevreerd en opgesnoven, maar het was hartstikke mooi. Ik heb bijna drie kwartier staan wachten bij de kiel in al de tent zou geslingerd worden. En toen ik nu gedreed, ben gewoon, schieten ze was nog af. Nou, geweldig leuk. Maar we hebben er nog steeds kijk in en we zitten ervoor. Dus dat was dat. Fijn dat je mee bent bij de 1489ste van Mooi te Goed. Gewoon gemiddeld aan plat praten op O Radio met waanzinnig voor plezier. Het ritme van de comedy handel.
8: Regio A. Van Mooi tot Goed gewoon.

hebben veel gesproken. Het is hier nog op het ogenblik een beetje rustig in de studio. Maar wie weet wat er voor 12 uur allemaal nog stevig meer is. Want we hebben er waanzinnig veel zin in de 1489ste weer. Van mooi te goed gewoon gemiddeld aan plat praten op Bo Radio. Dat was dan. Ja, de Zwarte Cross hebben we achter de rug. En wat is er allemaal nog niet meer gebeurd? Ja, van alles. Ik sprak met mensen van de redactie hier van de regio 8. Dit weekend is er ook bijzonder veel te doen. Nou, dat is heel wat reportages vandaag en morgen maar te maken. Maar ja, het komt allemaal weer goed. Hè. Je kunt het dan weer volgen via onze site en via al onze kanalen... waar dat soort dingetjes allemaal op staan, of niet? Zijn er nog leuk wakker in dit weekend van vakantie? Ik ben er weer, zeg Ellie. Iedereen fijne vakantie en een onbundig mooi weer. Fijn weekend van u te netterden. De Nario omhoog, maar ze laat me weer komen, die handel. He. En dan hij vakantie. 4 weken lang. Mooi dat dat kan. Iedereen fijne vakantie. Ach ja, natuurlijk, de vierdaagse in Nijmegen. Harald had net gelopen. Harald, het was... Ja, ik heb hem nog gezocht, zo'n lange kerel. En ja, dat zie je niet makkelijk over de kop. Maar ik heb hem toch... Ja, wat weet meer, dat is 40.000 man. Dat is wel een beetje vol. Maar in ieder geval provisie. De 12e keer volgens mij, Harald, hè? Provisie uit, jong. Geniet ervan en vandaag, wat zeg ik, dit weekend rust maar eens even gemuurlijk aan in. Over uitrusten gesproken. Sven Cornelissen. Vanaf de Oostjagerzee luisteren we even een uurke met. Kom maar op met die muziek, Harald. Met plezier, Sven. Kalm aan door aan de goede kant van de geurt, hè? Zekers. Charles, gisteren met mijn jongste broer met motor rondje achterhoek gereden. Ook nog door Brummen. Oh, waar zei dat? Dat was dat. Vanmiddag feestje van Leo en Lucie Jansen. Hey, 40 jaar samen. Laat maar komen. Nog eentje dan van Jacqueline. Dat was zeker wat. Goedemorgen allemaal. We hebben vandaag een klungeldag. Verder heb ik niks te vertellen. Het was een gemuurlijke week. Wel even naar de boer fietsen. Lekkere yoghurt en eitjes halen. Laat maar komen, Alas. Met plezier, meiden. Ik allemaal door in het Brooms, hè.

0: lekker zo'n beetje Olde Meuk op de vroege morgen. En terwijl Britten en Sunnekes hij de loeken al losgegooid. Het is hartstikke mooi vandaag, jongens.
1: Wat staat er nou weer in de krant?
0: Ik weer even gemuurlijk in de krant, hè.
2: De dagbladen.
0: Even kijken wat er zo'n beetje allemaal weer in de krant staat van vandaag. Hoe zit het ook alweer in elkaar?
3: Wat staat er vandaag in de Gelderland?
0: Wat staat er vandaag in de Gelderland?
1: Wat lezen we op de voorpagina?
0: Op de voorpagina een paar hele mooie foto's van Bloemenhulde via, op de Via Gladiola. Daar gisteren stopte de 120, nee, 118. Met de tel even kwijt, hè. Vierdaagse van Nijmegen. En diverse bekende leden, tenminste die ik ken, hebben mee gelopen. Een paar heb ik er nog gezien, maar ik heb toch verscheiden over de kop gekeken. Maar ja, wat weet ik, ben zoveel leuk. Maar het was wel mooi. Afgelopen woensdag ben ik geweest op Roze Woensdag. Ja, Roze Woensdag. We weten niet of de caravan er nog steert. Het is een verhaal vanuit het vriend Frankrijk, maar dat ook in Spanje kunnen komen. Want door is het toch wel hevig. Vooral ja, bosbranden zijn door. En dan praten we niet over een voetbalveld, maar dan praten we over ettelijke voetbalvelden. Zo groot is het. En ze kunnen het eigenlijk heel moeilijk aan met mannenmacht proberen ze te krijgen. Maar jongens, door succes. Punten Rebewies geeft voor iedereen gelden. Oh, het hoor aan leeg. Airbnb let kritische huurder in de koop staan. En Tadej Pogacar ook niet te kloppen op de Oud-West. Mooi is dat. Hartstikke mooi. Eens even zien of we nog iets verder kunnen komen in het herenverhaal.
3: Ietskes wieter in de kranten van vandaag.
0: Vertraging van AZC ligt op de loer. Vooral op de verpagina van het strikkatern, oftewel het achterhoekatern van de Gelderlanden van vandaag. Zaterdag de 25e van de 7e. Jan Merk en Minkveld trekt samen ten strijde tegen het gele gevoel.

orkest met het in de wereldtop. Goed bezig door een dingspel. De boer die Jette thuis kwam opzoeken, stopt. Henk Onk. Hij stopt met. Het is afgelopen. Dooie boel.

wil. Ook hier is het lekker weer. Lekker zonneke. Dus laat maar komen. Ik krijg hier nog een berichtje binnen via de WhatsApp 06-4747-0002. Eens even zien naar deze. Gebuurlijk in Hof zitten. Met een kopje koffie en luisteren naar alles. Succes voor dit wil. Groetjes van...

0: collega toen die titel op Zwarte Kaf, vorige weekend. Van de Zwarte Velse Radio was Max Schipper. En Max Schipper is ook de zanger van de Poelenpataten. Ze zitten af en toe wel eens in het café door. Schoop en schap, ja, door. En dan vroegen ze hem dreugenworst. Lot Schik er ook ooit eens een keer een nummer van gemaakt hebben. Hun hebben dat min of meer een beetje in een nee-jasje gestoken. En dan kwam de dikke dreugenworst van de Poelenpataat nou op net gedraaid hier bij Regio 8. Wat heeft Gerrit Vos dan weer?
1: Doe me maar zo'n crispy teriyaki. Crispy kariyaki. Crispy teriyaki. Teriyaki. Crispy teriyaki. Dat moet lekker zijn.
0: Dan kun je altijd nog gewoon boodschappen gaan doen, Gerrit.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Kinderopvang Jut&Co is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut&Co mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Regio 8, headlines.
0: Eens even kijken of we er nog zitten. Jos, zit er nog?
8: Koppensneller.
9: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield in het Engelse graafschap Essex. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef dat land bezoekt. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden.
10: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Jos, hartstikke bedankt. Kalm aan en tot de volgende uur, hè.
7: Alert Ros, ja. Regio 8.

Goedemorgen, Allard. Het is hier wel lekker druk op de Altenbrug. Barst van de toeristen. Die komen kijken naar de druivenranken die op het terrein staan. Maar ze maken er ook foto's van. Ik wens iedereen een fijn weekend. Groetje van in Longwijk aan de Mosel. Van Michael, Marleen en Marcos.

0: have a drink. Nou, die Holland gewoon simpelweg mis. Pagel, oftewel bier, hè. Is er nog wat aangeschoven in de studio?
1: Goedemorgen, Alan.
0: Hey, Gilbert. Mag een beetje genieten van een mooie weer, of...
1: Ja, ik heb 3 weken vakantie nu, hè.
0: Wat zeg je nou?
1: Ja.
0: Hoe kan het dan, lief?
1: Ja, dat hard werken.
0: Hey, hard gewerkt.
1: Ja.
0: Ik lucht er geen zak van.
1: Ja, ja.
0: Wij gaan werken met dat mooie weer. Wij hebben u gevraagd. Geest gemeen of zo. Wat denk je dan?
1: Ik moest ook van de big huid mesten, Alan.
0: Jeetje, maar het is ook altijd wat meer over.
2: Rijd me nog eens zo'n mooi dialectplaatje.
0: Allemaal,
1: Gerrit. Kom maar goed, Alan.
0: Oké, joh.

0: drie akkoorden, niks ging er al. WhatsApp 0647470022. Komen wel eens berichtjes binnen. Goedemorgen. Allard, graag een nummer van Rammstein. Eigen keuze, arbeidsvitamine. Groetjes van Bianca van der Pinnen. Uit Durkum, zullen we dat dan maar eens even doen? Dan de kinder... Er is met zonne te maken, of niet?
1: Ja.
0: Bianca, veel plezier en werkzaamheid.

was wel genoeg geweest, hè, met die zonne. Lekker, man. Rammstein op verzoek op de radio van Bianca van der Penne. Ze mocht zelf, of ik mocht zelf uitkiezen welke, ja, met zo'n weer. Wat weet je dan in godsnaam nog meer? Jazeker, alles is die hele handel. Ah, nee, daar. Eigenlijk heb ik een dag te laat, maar gisteren was hij jarig. De Heere Gods, ganselijke dag, Keri. Keri Lenting gisteren 32. Of mag ik dat niet zeggen, Keri? Meid, nogmaals, vanuit de provincie had veel plezier door in Zeeland met de hele club. En

december, al het begin van het weekend. Maar ik moest even zoeken. Nee, kanaal op glasvezel van KPN. Van kanaal 1051 naar kanaal 1100. Beonder geworden, Allard. Dat laatste begrip ik niet zo erg, Han. Maar ik blik dus inderdaad dat het op een ander kanaal zit. Als je glasvezel van KPN hebt. Nou, oké, luister naar kanaal 1100 110.

0: Waterdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de hackaanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Kinderopvang Jute & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jute & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutenco.nl.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
5: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
6: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
7: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
8: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant? Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
9: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
10: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Van mooi tot goed gaan.
12: Zitten we weer, tweede uur van mooi tot goed gaan. Lekker man.
11: Regio 8. Allard Ros.
12: Zaterdag 25 juli 2026, de 1489ste van mooi tot goed gaan. Ja, lekker. Laat maar komen die handel.
11: Regio 8. Van mooi tot goed gaan.

smoesjes bundel bekend. Lekker stevig openen van het tweede uur van Moeite. Goed gaan op zaterdag de 25e van de 7e. Vals, iets veurdrimp. S'avonds een vent, ochtends op zint.

We begonnen met Van Halen en Van Water Halen en Jump. Hugo is inmiddels ook wakker. Veel succes, Alan, en een fijn weekend. Top. Goed bezig, Hugo. Harry, we luisteren weer met. Mooi weer vandaag, hè? De radio achter Thuis helemaal aangezet. Met een putje koffie luisteren dat lekker. Groetjes vanuit Dingspa. En ons aller Ben is er ook weer, hè. Goedemorgen, Allard. Koffielup, mooi weer. Buiten. Laat maar komen, die handel. Met plezier, geen enkel probleem. Zeg ik toch. Dus... Yesterday.

0: Se salavi, baby.
1: Criss cross Amsterdam in my oh my. Mocht je dit weekend toch nog vanwege het weer enigszins vervelend. Kun je mooi naar Neewel gaan. Naar Neewel is dit weekend trekker pooling. Vanavond rond een uur of zes dan begint het hele spektakel. De pool-off party dan. Fijn drillijke muziek in de tenten. En buiten werd er een beetje met de trekkers geknuld. Sportief gewerkt, dat kan ik zo zeggen. Maar vroeg beginnen ze al heel vroeg. Om 9:30 begint het hele spektakel. Door in Neewel met de trekker. Het duurt tot ongeveer een uur of zes morgenavond. Spectaculaire trekker-trekwedstrijden. Ook voor de blagen is volop wat te beleven. Springkussens, knutselstand, schminken. Hij doet naartoe wel 7,5 euro per voor de hele dag. Ik heb kaarten nog geopend naar de kassa en blagen tot en met 12 jaar hebben. 12 gratis toegang. Wat mijn zin aan een monsieur Hendriksenstraat 23 in Neewel. Wie weet het? www.trekkertrekkennieuwwiel. Hele pruddeltje aan elkaar, .nl. Trekkertrekkennieuwwiel.nl. Kom je er vanzelf uit, hè? Ik kreeg nog een berichtje binnen via de WhatsApp van Erwin. Hij had een mooi vurig weekend gehad op de Zwarte Cross. Nou, lekker radio aan en heerlijk genieten van fijne, drillijke muziek. En nog een mooi nummer van Status Quo. Groet van Erwin! Come on, jongen! Knappen met die zon!

0: dacht dan wel, hè. En dan denk ik, dan komt er wel achteraan, dan komt er niks meer achteraan. Sweet Caroline was dat van de Status Quo.
1: Er is tijd voor een mooi dialectplaatje.

0: je nog 16 waren. Ik heb een berichtje binnen van Leo. Goedemorgen, Alart vanaf Vasseveld Hunten. Een fijn weekendje. Vanmiddag nog een gezellig tuinfeestje. Oh ja?
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Ah, het is alle geen jurig, het is meer een jubileum. 40 jaar samen zijn Leo en Lucie. Tenminste, dat heb ik begrepen uit de diverse berichtjes die hier binnenkomen. Leo en Lies, heel fijne dag verder vandaag. Maak er iets leuks van, zorg dat het wat wordt. Gezellig door in Vasseveld. Ja, alles wist erop dat het goed ging komen. De vinkjes zijn gezet, gezellige mensen, mooi weer, fijn drillige muziek, kolde drankjes. Laat maar komen. Nogmaals, hele fijne dag, Lies en Leo. En wie weet, komt er nog eens een keer wat van. Ja, dan.

0: en GOS Days. Onderweg naar de weerboer. Hou eerst even boodschappen doen. Met een grote trekker of...
1: Doe me maar zo'n crispy teriyaki. Crispy teriyaki. Dat moet lekker zijn.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Ja? Echt serieus?
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbus.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Regio 8. Headlines.
0: Samen is beneden.
12: Koppensneller.
13: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Basje Breun. Ladies and gentlemen, people, stick and banner. Het is niet te filmen, maar is het...
1: Crispy teriyaki.
0: Hier
14: is de weerboer van het oosten. Buten is het.
0: 23.
14: Kraaien is kieken of ik de hofwalm kan spaaien.
0: Wat heb je met die teriyaki, rotzooi...
1: Ja, eerst niks.
0: Maar wel mooi.
1: Ineens was het alles, ja.
0: Ja, wel mooi. Want ik kom met de trekker aanrijden, tenminste op het clipje zie ik. Dan kom je met de trekker aan jotteren en dan ga je bij zo'n polstoon aan. Maar dan begin je tenminste te praten, of niet?
1: Ja, in Durken, ja.
0: Mooi toch, of niet?
1: Ja.
0: Ja, 23 graden, Gerrit. We hadden een paar dagen wat minder. Het was ook een beetje winderig. De wind kwam uit het noorden. Nou, komt het weer in het westen, dat ik het goed begrip, hè?
1: Ja, west-noordwest is het vandaag. Een beetje, ja, het heeft wel meer neiging noordwest. Maar dat er nou op dit moment weinig of geen bewolking is. Dat is wel wat sluierbewolking. Mm-hmm. En afgelopen nacht was het ook helder. Dan hebben we ook weer temperaturen gehad onder 10 graden. Dus 's nachts kuilt het wel lekker af wat de wind in de noordhoek zit. Ja, en vandaag, je merkt wel dat er nog iets frisse wind is. Maar de zon niet meer veel goed. En op dit moment 23 graden. Nou, voor de middag, dan komen we al dicht bij de 25 graden nu. En vanmiddag stormen we door naar 27 en misschien lokaal wel 28 graden. Maar er zit ook weer wat bewolking aan te komen. Dus de temperatuurstijging zal in de tweede helft van de middag wel iets minder hard gaan. Maar verder bleef het droog. De wind die is vanmiddag ook matig. En vanavond dan hebben we eerst nog opklaring. Dan zien we de zon weer. Dat is bijna elke avond wel zo. En kom nacht, dan neemt de bewolking weer wat toe. En dan is de wind wel wat aan het afnemen in eerste instantie. En het bleef ook nog wel droog. Later in de nacht kan in het noorden van het land al een klein beetje neerslag vallen. Maar bij ons is het in ieder geval morgen ook wel vrij veel bewolking aanwezig. Vanuit het westen wordt dagdeur bewolking aangevoerd. In de ochtend nog even een klein beetje zon erbij. In de middag wel wat meer bewolking en dan kan er een enkele bui vallen. En ja, dat is ook tot de avond moeten we daar rekening mee houden. En de temperatuur blijft dan ook iets achter met 22 graden. Ook in de nacht naar de maandag nog kans op een buitje. En maandagochtend trekt dat vrij snel weg. Ja, en dan wat is er dan gevallen? Een millimeter of 5, 6 hooguit. Dus zoveel is het nog niet. Ja, en dan gaan we wel weer een week tegemoet waarin het kwik weer wat hoger uitkomt elke dag. Want de wind die draait wat door naar zuidelijke richtingen. En dan komt er toch wel weer warme lucht naar ons toe. En dan merken we dinsdag al, dan gaat het naar 28, 29 graden. En vanaf woensdag, dan zitten we weer in de 30 en hoger. En dat houden we ook wel tot en met weekend vast. Dus we zijn ook weer met een nieuwe hittegolf aan het maken. De vierde dit jaar. En ja, hoe lang het duurt, dat is nog even afwachten. Want volgend weekend zitten we ook wel in de 30ers. En daarna ook nog wel even. Maar er zit ook wel weer wat storingen die wat dichterbij komen. En het zal ook zomaar kunnen zijn dat begin augustus het kantelpunt weer is naar weer wat meer buien. Dus daar moeten we even in de gaten houden. En anders dan bleef het natuurlijk die warmte bij ons. Maar het lijkt erop dat het dan weer een beetje de rem erop allemaal op werd gegooid.
0: Ja.
1: Dus ja, komende week echt weer hoog zomerweer. En ja, de mensen hebben vakantie, dus iedereen had gewerkt, dus we hebben het ook verdiend.
0: Precies, precies, Gerrit. En hadden we dan een keer een regenbeuken vilt tussennachts, ja, zoals aankomende zondag, maandag. Ja. Dan vilt je ook best wel mee in. Ja, dan is het ook gelijk weer verdampt, want de zon wie er achteraan komt, dan is het ook wel...
1: Het is nog fel, ondanks dat een maand naar de hoogste stand zit. Want het is al 21 juli geweest. Ik ben alweer een maand later, maar nee, het is nog heidzaad.
0: Zal het weer liggen, zeggen ze.
1: Dat zeg je.
0: Zal aan het weer liggen, zei ze.
1: Ja, het zou kunnen, ja.
0: Ik heb er nog geen verstand van, maar dat wordt gezegd. Dus ja, nou, laat die mensen maar praten.
1: Ja, ja.
0: Zeg, je moet eigenlijk weer de pannen op, of het dak op, of niet?
1: Ja, we zijn met de buren bezig. En wil de gordingen schoon hebben. Ik zeg, ja, dan moet je nou de pan eraf halen, want dan kun je regen. Maar nee, en kreeg een heel nieuw dak erop. En ja, ik bedoel, man of 19 de pan het afhalen. En
0: nou,
1: dan gaan we koffie drinken. En dan
0: koffie drinken.
1: De ene kant hebben we vanmorgen afgehaald. We zijn met iets begonnen en straks de andere kant.
0: Dus geeft het geen pannenbier meer tegenwoordig?
1: Ja, daarom hebben we ook wel een beetje haast. En heel naughty wat meer tieten voor.
0: Ja, oké. Dan maak ik het heel kort. Hele fijne dag verder. En laat het goed gaan. En tot volgende week zaterdag.
1: Goed gehoord.
5: Van ooit het goed gehoord.
0: Hey, Vossers.
9: Hey.
0: Hey, Vossers.
9: Hey.
0: Ja.

Die werden wel. Wanneer was dat? Twee weken was ik er niet. Hebben mensen of collega's hebben het overgenomen van mij. Vanwege de vakantie. En dan in de vakantie doe je dus. Nou, rare dingen kan ik niet zeggen, maar. Ik heb me vast voorgenomen. Ik denk in de vakantie die dan luister ik eens even naar een CD van de Stones, van de Rolling Stones. Ik ben een Beatles fan, dat geef ik toe. Maar de Stones mag ik ook graag leuren. Dus verder niks mis met me. Foreign Tongues, zo heet het nieuwe CD. En heb ik eens even gemuurlijk af zitten luisteren. En één ding viel me toen op. Van hé, het is dan normaal gesproken worden al de nummers gezongen door Mick Jagger. Maar nu werd er een keer de Keith Richard op de achtergrond. Ronnie Wood zingt een nummer. En dat leek heel leuk. Ik denk, vorige week mocht ik dan al draaien, maar toen ging het weer vanwege de zware klas er een beetje erheen. Maar van de week hebben we dus even tijd voor. Dus nummer van de Stones, van de nieuwe CD, Foreign Tongues, gezongen door Keith Richard. Some of Us.

gezongen door Keith Richards. Met op de achtergrond Ronnie Wood. Dit keer niet de Mick Jagger, maar waanzinnig mooi dan een Summerfest van de Rolling Stones dus. Ik een berichtje binnen vanuit Frankrijk van Jan de Bergstraat. Hey Ellard, potverdikkie. Ramstein, de Quo en Vals. Machtig mooi man vanuit Frankrijk. Het deel wat niet in de fik staat. Schöne Grüße en al, was het mooie weekend. Van de Schoops,

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
8: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
11: Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. De drone werd uit de lucht geschoten door een F-16 gevechtsvliegtuig. Al eerder drongen Russische drones het Roemeense luchtruim binnen. Eind mei stort er een neer op een appartementencomplex. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. De Canadese vrouw van Chinese afkomst liep sinds kort stage bij SHAPE, het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, gevestigd in Castaux, net boven Bergen. Ze viel op bij de veiligheidsdiensten. Nadat er onderzoek was gedaan in haar woning en op haar werkplek, besloot de rechter de vrouw te laten aanhouden. Er zijn geen verdere mededelingen gedaan. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Onaona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen.
10: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
3: Van mooi tot goed gewoon.
4: Lekker man. Derde en laatste uur van Vanmorgen te goed gaan in de 1489e Vanmorgen te goed gaan. Lekker man, laat maar komen die handel.
3: Vanmorgen tot goed gaan.

lekker dan, hè? Even naar Hummel. Samen met Normale. Dit begon Daddy met de Simple Minds. Somewhere, somewhere, someone, somewhere in summertime.

0: ook wel deel van. Er is verder is helemaal niks mis met Louis Alekwijzen. Of dan nog Alibi, Martijn Drum. Hey, ik zit met alle volgende beetje te kijken naar de Tour de France. Want vandaag is de koninginnenrit van de Tour de France. Ja, ze gaan van Bourg-Soisons naar Alpe-d'Huez voor de tweede keer. Gisteren ook naar Alpe-d'Huez, maar vandaag weer. Maar vandaag kregen ze een beetje build-up, build-up. Hè? De Croix de Fer, de Telegraaf, de Galibier en de Sanière. En dan maar weer boven naar de Alpe-d'Huez. Ja, jongens, maak we de box maar eens even nat, hè. Maar ik denk dat de jongen daar het Comenda dat tent wel maken zal, hè. Niks mis meer. En dan hebben we ook nog...
1: Bas uit Berkelland.
0: Schieken op Bas te zetten. Bas. Bas. Nee, is er aan niet. Basje. Nee, is er aan niet. Ach, dat even gewoon een plaatje. Dat is helemaal verder. Is niks meer. Je bent zoveel gewend. Ja, zeker.
2: Oh, doe je maar zo'n crispy teriyaki. Ja, crispy karriaki.
0: Ja, doe verder weer wel.

0: dingen uithalen om de zaak een beetje recht te trekken. Want hij zit er aan de telefoon. Hè?
1: Bas uit Berkelland.
0: Ja, dat is Henk aan de telefoon. Wat zeg ik aan een draad, Henk. Bas, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Allah. Ja, ik zit hier heel fijn. Nou, net niet in de zon, hè.
0: Was hij daar thuis of zo?
2: Ja, ik zit achter thuis.
0: Heb je een meisje gezorgd voor een cup koffie of moet je zelf verzorgd
2: hebben?
0: Ja,
2: ik heb een cup koffie. Ik heb wel even aan de kant gezet. Want ja, niet enthousiast met mij vertelt, dan kan ik het alleen maar omstoten natuurlijk. Dus.
0: Ja, de radiolustra's kennen hem misschien niet, maar als hij begint te praten, dan sleurt hij hem zich in, Bas de Veld.
2: Ja, precies, de rum.
0: En dan moet je de dons in de gaten als een green klap van een dolle 9 met. Maar ja, dat is niet zo slim. Bas, verder de B-beurt.
2: Ik ben een onze vrienden.
0: Ja. Zeg, het was een beetje een treurige week van de week in Berkeland. Want ja, er wordt afscheid genomen van Rob Diepering, of niet?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele bekende Borkelo, ook een bekende Nederlander. Heeft heel veel voor Borkelo betekend. En dat wordt ook een bijzonder afscheid. Afgelopen maandag was er het afscheid nemen in Hart van Berkeland, het crematorium in Berkeland. En afgelopen dinsdag was zijn uitvaart. De ondernemersvereniging die heeft Rob toch geëerd. Die hebben gevraagd of iedereen zoveel mogelijk de Sinterklaasvlag, hè, de Borkelo Sint-Nicolaasstadvlag, uit wil hangen op half stok. En of de ondernemers een poster in de etalage wil hangen. Ja, waar Rob bedankt voor alles wat er toch heeft gedaan. Voor de binnenstad van Borkelo, want met het hele Sinterklaasverhaal. Dan komt er toch echt duizenden en duizenden mensen naar Borkelo. En zo eind november, begin december. Mm. En dat is gebeurd. En dat was best wel indrukwekkend, moet ik eerlijk zeggen. En veel mensen die hem enorm gaan missen. En daarmee ook toch dinsdag definitief afscheid moeten nemen van Rob Diepering.
0: Ja, ik weet zelf hoe het in elkaar zit. Want tenminste, dat Sinterklaas verhaal voor Borkelo. Want heel veel plaatsen die hebben dan komt Sinterklaas binnen. Maar Borkelo heeft toch een apart tintje aan het verhaal gegeven. Ik denk dat Rob Toro toch wel een heel groot deel aan de met bijgedragen heeft. En ik hoop één ding dat Borkelo zich dusdanig weer opsteert. En dat ze toch weer, ondanks de treurige toestanden, dat ze er toch weer iets moois van kunnen maken.
2: Ja, hoop het toch in de geest van Rob toch vandaan. Want die avondintocht is echt uniek in de regio. Misschien wel uniek in Nederland. En dit weekend erop hebben ze echt helemaal een Sinterklaas weekend met van alles en nog wat. Dat is echt fantastisch. Hè? Ik hoop inderdaad dat voor Borkelo dat zeker daar is.
0: Ja, zeker. En de Borkeloers kennen, dan denk ik dat ze er toch op een of andere manier een draai aan geven. Dat ze toch kunnen denken aan Rob. Maar dan toch nog iets moois van Sinterklaas voor de blagen. En voor iedereen die de belangstelling heeft, iets van moois kunnen maken.
2: Precies, daar gaan we over nu. Ja.
0: Weer mijn zomer en dan is er ook een zomertour. De zomertour is afgetrapt door Wethouder Wormgoor. Geert een eindje fietsen, Bas, of geen doen, Wethouder Wormgoor?
2: Onder andere, Wethouder Wormgoor was trouwens een lady. Hè. Dat is
0: sorry.
2: Wethouder in Berkeland, Betsy Wormgoor. En die heeft de zomertour afgetrapt, Allard. En dat is eigenlijk, Sjors Sportief, noem ze dat, .nl. Daar kun je vanaf nu heen gaan. En allerlei verenigingen die organiseert de komende weken in die vakantieweken. Hè, allerlei leuke dingen. Uh-huh. En dat is over het algemeen sportief. Maar dat kan ook een keer iets painten zijn. En dat soort dingen doet ze ook wel. Maar in ieder geval voor de jonge jeugd. En dat is eigenlijk vanaf 4 jaar tot een jaar of 18. Organiseert ze de heel Berkeland aan de hele zomer allerlei zaken. En dat neemt ze dan de zomertour. Dus dat bent vooral naar kinderen die een beetje bij huis blijft. En die kunnen dan lekker genieten van alles en nog wat er voorbij komt. Dus Sjors Sportief. .nl, door mooi dan in en dan kun je leuke dingen uitzoeken voor de blaag.
0: Hebben ze ook een avondje spaargeel?
2: Nou, dat weet ik dus niet. Ik dacht wel zeggen crucias of zo, maar dat zit er niet bij. Maar er zit wel van alles bij. Dus ik heb maar helemaal vragen wat het hele programma is, dan mag ik het antwoord schuldig blijven.
0: Heel veel plaatsen kennen een oldtimer club, maar de Eibergen kent ook zo'n oldtimer clubje. En die hebben binnenkort een oogstdag.
2: Ja, binnenkort is zeer binnenkort. Morgen hebben ze dat al uit. Van 10 tot 4 aan de Rekkense Binnenweg nummer 10. Door mooi dan ween. En dan hebben ze met al die oldtimers ook vooral allerlei olle voertuigen. Maar ook allerlei olle machines. Was het dus echt mee goed oogsten. Zoals dat vroeger ging, zeg maar. En dat is natuurlijk. Het bleef altijd leuk. Hè. Hopen dat een beetje weer rolt. Dit weer is fantastisch. Man wilt ietsje minder worden. Maar goed, als het maar dreug is, zeg ik altijd. Dan kom je in heel hen. En dus mensen die dat mooi vinden, een beetje dat oogsten op de olle wiezen. En heel veel oldtimers, dan moet je dus morgen naar de Rekkense Binnenweg nummer 10 in Eibergen. En dan kun je tussen 10 en 4 kun je dat terecht.
0: Ik wist niet dat de maïs inmiddels al behoorlijk hoog stond. En als het meer dan 2 konten in de wip hoog is, dan kunnen ze een maïsdoolhof gewoon maken. In Geesteren hebben ze dat en die is weer geopend.
2: Ja, is weer geopend. Nou, ik loop heel veel met mijn viervoeter en dan loop ik bij ons over de S heen. Dus het is volle maïs. Ja. Daarover vertelt allerlei, de maïs is aardiger de club dan waar ze nou vooral al. En,
0: ondanks het watertekort.
2: Ja, en moet eerlijk zeggen, daar merken we bij ons nog heel weinig van. Maar goed, dat kan natuurlijk zo komen, hè. Ah. Maar goed, ik wil ook net zeggen dat Gerrit Vossen zegt in augustus sluit het hele weer rum en kan het wel misschien wel gaan sneeuwen. Dus wie moet maar zien wat wordt. Maar de maïs is in ieder geval in Geesteren, bij de melktap is dat hoog genoeg. En daar kun je dus lekker in verdwalen. En dat is ook een beetje de bedoeling. Want daar hebben ze dus weer een maïsdoolhof. Dat hebben ze al jaren. En dit jaar hebben ze er een Donald Duck van gemaakt. En het is natuurlijk de bedoeling, Alad, dat je uiteindelijk helemaal in het midden uitkomt. In de uitkijktoren. En dan kun je Donald Duck mooi zien. En dan kun je naar Borglo kijken. En naar Geesteren. En misschien nog naar Gelselaar. Dus, maar ook weer leuk voor de Blagen door. Hè. Dat is dus, eigenlijk is het tussen Borglo en Geesteren in. De melktap aan de Nettelhorsterweg. Door mooi dan weer door is dat doolhof.
0: Heerlijk klinkt me daar, of niet? Ik heb wel eens door een doolhof heen gelopen. En af en toe heb ik wel eens gevoel van het leven in een doolhof. Maar dat in Geesteren heb ik nog nooit gezien. Maar ik ben verstandig om er eens een keer naartoe te jutteren.
2: Ja, nou, toen dat de maïs kneust wordt, bliffen te bezoeken. Dus nou, een maand of 2 meestal kun je door hem banjeren. Dus ik zou zeggen, kom een keer deze kant op al aan.
0: Oké, jongen. Ik hoor dat Blagen inmiddels wakker zijn. Dus de koffie zal ook niet zo lang meer duren. Ik wens een heel fijn weekend, Bas. En volgende week zaterdag rond is die spreken we elkaar weer.
2: Kun je maar goed, Alad. Allemaal goed weekend. Tot volgende week.
0: Goed gaan.
1: Bas uit Berkelland.
3: Allard Ros. Regio 8.

0: Nou, het is weer leuk weer, fijn weer. Het is niet heilig, maar het is fijn weer om te fietsen. Dan kun je morgen mooi naar Varsseveld gaan. Daar is namelijk de VVV Fietscommissie Varsseveld Hultorn zomerfietstocht. Vertrekt is vanaf restaurant enzovoort in Varsseveld. Je kunt kiezen tussen 40 of 60 kilometer fietsen afwisselend in de omgeving van Varsseveld. Dus dat is morgen vroeg tussen 9 en 1 uur 's middags. En de route is volledig bepeild. Daarnaast krijg je natuurlijk ook een duidelijke route beschreven waar je zo'n beetje heen kunt fietsen. De 5 euro per persoon, inclusief in consumptie. 9 uur vanaf restaurant enzovoort. En als meer wilt weten, www.oudeijsselstreek.nl/zomerfietstocht-festival. Nou, ik kom er wel in, www.oudeijsselstreek.nl. Dan lukt dat. Gegarandeerd, ik heb dat donders goed voor elkaar. Helemaal niks mis met. Die zijn weer binnen half 12.
1: Nog eens zo'n mooi dialectplaatje.

0: Maar de jongens van Timeline maken er weer wat moois van, hè. G en ik. Helemaal niks mis mee. Het is er weer bijna voorbij, zeg Marcel. Maar goed bezig, Allard. Oh, we hebben nog ruim een half uur. Marcel.
1: Het ritme van het weekend. Regio 8.

0: Ze hebben Oscar bedoeld of niet?
1: Oh, doe me maar zo'n crispy teriyaki. Crispy kariyaki. Crispy teriyaki. Teriyaki. Crispy teriyaki. Dat moet lekker zijn.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Regio 8, headlines.
0: Even kijken of er zit.
10: Koppensneller.
11: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Hartstikke bedankt.
10: Regio 8. Allard Ros. Regio 8.

0: Stones with Song van Mick Jagger en The Rough and Twisted. Ik zeg lekker man. Ik heb net binnenlopen. Jorre vindt dadelijk om 12 uur nemen we het programma over. En zitten we 2 uur lang hier bij Regio 8.
1: Train niet nog eens zo'n mooi dialectplaatje.

Maar ze praten ook over zwarte zaterdag. En ja, dan moet bepaalde delen in de buurt van Bordeaux maar natuurlijk niet komen. Spanje denken ze dat het weer een beetje de goede kant op, geert vanwege het feit dat de wind zich gedreigd heeft. Ja, nou, we zien wel wat er kan. Maar het wordt allemaal, hè.

0: Geen genagel. Hier is de spreuk van Hent van de Paragel. De spreuk van de wijk. En de spreuk is...
1: Zie je draaien van de bus boven straat... is de kans groot dat je in Arnhem staat.
2: Dat was het.
3: Ja.

Heerlijk, jongens. Wouter Platheid en zijn mannen. Regelmatig op het grote podium van het hemeltje gestaan. Sjako, de helder erover. Live via van de NCD-kamer. Ze noemen het ook wel eens I Wish, maar het heet eigenlijk Hurt.

0: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
3: Huntenpop.
10: Zaterdag 22 augustus.
11: Ruud Park Ulft.
10: Met Direct, Suzanne Vreek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
12: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
13: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Jorre Vink. Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is de lunch voor u. En we doen gewoon een beetje mee bij Regio 8 met Michael Jackson en Billy.

je mag kiezen, hè. Kies je dan dit als beste plaat van Michael Jackson? Staat wel hoog in mijn lijstje, hoor. Hoog in de, nou, laten we zeggen, top 3 van de beste liedjes van Michael Jackson. Billie Jean. De lunch is begonnen. Op een hele mooie zaterdagmiddag. Actuele temperatuur op dit moment is even kijken, hoor. 25 graden. Het is een hele mooie dag. Maar wel een weekend dat nu dus begonnen is. Ook al heb je dat besef misschien helemaal niet als je lekker vakantie hebt. Weekend met twee gezichten, want vandaag super mooi. Morgen moeten we het even doen met minder weer. Ja, dan is het een koele dag met een spatje regen. Maar daarna, als we even naar de pluim kijken, dan gaat het allemaal weer de hele goede kant op. Daar moet ik verder ook helemaal niks over vertellen, want er is maar één man die dat kan doen als de beste. Die weet er alles van. Om 13:30 het uitgebreide weerbericht met Gerrit Vossen tijdens deze lunch. Met lekkere muziek. En natuurlijk het nieuws uit de regio. Dat je altijd kunt volgen via onze website. Regio8.nl. Of heel makkelijk. En ik hoop dat je die inmiddels al gedownload hebt. Toch op je telefoon. Als je naar het buitenland gaat, is het altijd fijn om die mee te nemen. Want dan heb je het nieuws altijd in je binnenzak. De Regio 8 app. Je vindt hem in de beroemde store. Even downloaden. Installeren. Lees je het nieuws. En kan je ook gewoon altijd luisteren. Is dat fijn of niet? Genieten tijdens dit weekend. Misschien wel tijdens je vakantie. Lekkerste muziek voor je weekend. Zometeen Ruben Hillen. 20 seconds. Na de doorbraak voor Davina Michel. De allereerste hit die zij scoorde in Nederland. Duurt te lang.

wanna be with you. Seizoen 13 van The Voice of Holland. Een van de artiesten die daar meedeed. Bekend geworden daardoor dus Ruben Hillen. 20 Seconds was zijn eerste single. Als gevolg van natuurlijk The Voice. Ja, je mag het wel bijna het product The Voice noemen, toch? En 13 seizoen, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook iets hebt. Het zal wel. Ik weet niet dat deze ooit heeft meegedaan aan een van die talentenjachten. Neem je ook niet kwalijk, hè? Af en toe vertellen we erbij, dat is toch handig. Huey Lewis in de nieuws. Stuck with you op 8.

Olivia Dean's nieuwe single heet Baby Steps. Ja, dit is wel weer een mooi weekend als je liefhebber bent van sport. Formule 1 staat weer op het programma. De Grand Prix van Hongarije met zometeen. Derde vrije training en vanmiddag de kwalificatie. Morgen de race. En voor de wielerliefhebbers komt er een uit naar de Tour de France. Vandaag is de koninginnenrit, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat is wel de zwaarste rit door de Alpen. Finish wederom op de Alpe d'Huez. En morgen is dan het einde van de Tour de France. Dan gaan ze richting Parijs en dan komen ze weer met z'n allen in kolonnen over de Champs-Élysées. Dat is waar de renners zo naar uitkijken.

0: fijne Franse chanson die je waarschijnlijk uit volle borst hebt meegezongen. Joe Dassin. Les Champs-Élysées. Morgen, de rennersdag. Deze zing je misschien zometeen ook wel mee. Rock me Amadeus. Gaat zo, hè? Oh, oh, oh, Amadeus.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen, 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia. Van Jumbo.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd. Meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Regio. Zometeen nieuwe muziek van de band die in de jaren 90 een absolute nederpop klassieker scoorde. Die plaat ga je zo horen. Eerste headlines om 12:30.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect te weren. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Stille Mei van Dick Hout. De mannen die zijn nog steeds bij elkaar. Zijn eigenlijk nooit gestopt met muziek maken. Album na album, plaat na plaat. Werd niet altijd meer een hit. Deze Stille Mei overigens ook niet. Dat kennen wij natuurlijk allemaal. We zingen het ook allemaal mee op een feestje. Het werd nooit echt een hele grote hit in Nederland. Die mannen zijn dus gewoon doorgegaan met muziek maken. En er is nieuwe muziek. Wat er morgen komt van Dick Hout.

mooi duet dit. Robbie Williams met Kylie Minogue. En Kids. Daarvoor dus de nieuwe single van Van Dik Hout. Wat er morgen komt. Dat is de titel daarvan. Het is het Regio Hard Weekend. En soms heb je het wel eens bij liedjes. Kijk, ik was vroeger nooit zo'n clipkijker. Nee, de reden daarvan is dat wij die zenders gewoon niet konden ontvangen thuis. Dus ik deed vooral met de muziek op de radio en van cd thuis. Heel af en toe een LP. Maar op de een of andere manier heb ik de clip van dit liedje toch onthouden. Niet vaak gezien, toch onthouden. En ik moest even op... Oh, zat het ook alweer? En toen ineens...

je zag verder niks hoor. We waren allemaal naakte mensen, maar je zag verder niks. We love Sweet Harmony. En dit is Regio 8 met de nieuwe Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
9: Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Het is 1 minuut voor 1. Straks Bruno Mars, nieuwe single All My Soul. En je hoort een oudje van Jan Smit. Eerst het nieuws van 1 uur.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op 4 wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. Bij confrontaties tussen kolonisten en Palestijnen vielen gisteren bij de stad Nablus 6 doden. Ook bij Bethlehem was het onrustig en schoten kolonisten op auto's. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd en voert huiszoekingen uit. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
3: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
2: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnolterswijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-swijs.de.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Jorre Vink. Zomer in Nederland. Zomervakantie in heel Europa. Het is druk op de wegen. Vooral op de Route du Soleil richting Lyon. Ik lees net 2 uur.

Betta Midler, door haar ouders vernoemd naar Betty Davis. Dit was haar single uit 1986, Beast of Burden. Het weekend van Regio Acht met de lunch tot 2 uur. En het is natuurlijk wel vakantietijd. En dan weet je het wel, in vakantietijd. Dan hebben we de 2 grootste evenementen van de regio er wel op zitten. Vorige week de Zwarte Cross. Ben je er geweest? Ik wil bijna op zondag nog even gaan kijken. Dus, vooral een stoffige bende, maar wel heel gezellig. En natuurlijk afgelopen week de 4-daagse. Ik zag dat ook heel veel Achterhoekers weer hebben meegelopen. Sommigen voor de 1e keer, anderen voor de 5e keer. Nou, van harte gefeliciteerd als je hem hebt uitgelopen. Ook gefeliciteerd en toch een hele prestatie als je bent gaan kijken. Misschien wel de 4-daagse feesten hebt meegedaan, want dat viel allemaal niet mee. Hè? En nu weer volle focus vooruit naar het volgende. Misschien wel je vakantie die eruit zit te komen. Dat zou lekker.

Dit was het omslagpunt in de carrière van Jan. Hè. Van Jantje ging hij ineens naar Jan Smit. Ja, hier is hij zeg maar volwassen geworden. Van liedjes over zijn oma ging het ineens over het liedje... over een goede vriendin van hem die hij verloor. In dit liedje genoemd Laura. En we blijven even in de naamplaatjes. Van Laura naar Josephine. Grootste hit voor Chris Rea.

De hit uit de zomer van 1989. Het is wel altijd goed om even te controleren. Ook al klinkt een liedje heel zomers. Dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk een hit was. In de zomer. Maar bij deze even gecheckt. Dat zeker waar. Zomer 89. Paco, amor de mis amores.

0: bij. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1.

0: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Regio 8.
4: Zometeen de mooie koppeltjes. Jimmy James en de Vagabonds. En ook Martin Garrix en Ed Sheeran. Komt er allemaal aan zometeen. Hier is de headlines van 1:30.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
6: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
7: Vanmiddag hebben we flink wat zon. Al zijn er ook wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur die loopt uiteindelijk op naar een graad of 27 tot 28. Bij een wind die matig wordt uit noordwestelijke richtingen. Vanavond zijn er opklaringen, maar komende nacht raakt het bewolkt. Blijft nog wel droog. Bij weinig wind koelt het af naar 16 graden. En zondag dan hebben we te maken met veel bewolking vanuit het westen. Er komen een aantal buien naar ons toe. Het is eerst nog een tijdje droog, maar eind van de ochtend en ook in de middag vallen er enkele buien. De temperatuur die komt uit op 21 tot 22 graden bij een matige westenwind. Na het weekend hebben we op maandag nog een enkele bui bij 22 graden. Daarna wordt het allemaal droger en loopt de temperatuur midden van de week op naar 30 graden of hoger.

Martin Garrix is lekker bezig met de samenwerking dan in dit geval. Dit was de samenwerking met Ed Sheeran, Repeat It. Hij heeft zijn nieuwe single gelanceerd vorige week op Tomorrowland samen met U2. En dat is deze. En dat is niet de eerste samenwerking met de mannen van U2. Inmiddels mogen ze zichzelf vrienden noemen. Hè? 5 jaar geleden voor het EK voetbal werd er ook al een single samen gelanceerd. En dit is dus de nieuwe Fireflies. Weekend Regio 8. Maneskin is hier.

Nou, misschien wel uit jouw jeugd, hè? Backstreet Boys, derde single die ze scoorde. Werd er weer een grote hit in 1996. Get Down. Ooit geweest bij een concert van de Backstreet Boys, gillend vooraan? Zou zomaar kunnen natuurlijk. Misschien wel bij deze man anders, hè? Opposites. Ja, ja. Het was weer zo'n nacht.

Weekend. Omdat het dat is, denk ik. Medusa en Galit. Dat is nieuwe muziek. Einde aan deze weekend lunch. Zometeen door met Koen op 8. Even te kijken wat die zometeen als eerste voor je heeft. Dat is de vrouw die je kan herkennen aan haar schaterlach. Zometeen na 2. Let's move!

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: acounter.nl.
1: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
2: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 2 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
4: Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op 4 wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
5: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: De vraag is simpel deze zaterdagmiddag. Can I get it? Het antwoord hoort je zo van Adele.

0: and get it.
1: Jazeker kun je het krijgen. Leg bij de voordeur, bij de pakketjes. Goedemiddag, zaterdag 25 juli 2026. Je luistert naar Koen op 8. We zijn deze week begonnen met Adele en Can I Get It. Een lekkere start van deze middag, deze heerlijke zonnige middag. En waar we vooral gaan genieten van het mooie weer. De afgelopen week stond volop in het teken van gezelligheid, evenementen en mooie momenten in de regio. En na al die drukte is het tijd om even op adem te komen. De Zwarte Cross ligt alweer achter ons. 4 dagen lang stond Lichtenvoorde volledig op zijn kop. Met artiesten, motocross, theater, gekkigheid en natuurlijk heel veel gezelligheid. Wij van Regio 8 en Zwarte Cross Radio waren erbij. Een feest waar nog lang over wordt nagepraat. Ook de wandelschoenen mogen weer uit, want de Nijmeegse Vierdaagse zit erop. De duizenden wandelaars hebben hun kilometers erop zitten en ze kunnen terugkijken op een geweldige prestatie. En nu? Vooral even tijd voor rust of misschien wel vakantie. Even weg van de dagelijkse drukte, genieten van de zomer, terrasje pakken, erop uit of gewoon thuis lekker ontspannen en kijken naar de finale van de Tour de France. Vandaag de tweede finish op de Alpe d'Huez. Waar je ook bent en wat je ook doet, de komende 2 uur zijn we bij je met een lekkere muziek en vooral gezelligheid. We blijven nog even in de zomerse sfeer met een jonge artiest die de afgelopen tijd flink van zich laat horen. Een nummer over het moment waarop je hoofd misschien al verder wil, maar je gevoel nog even moet bijbenen. Waar herkennen we dat van? Somber en My Body Isn't Ready.
2: Koen op 8. Regio 8.

Thomas de Trein. Wel, Albert Hammond nam het Train. Bij 1974 en het nummer was vooral een grote hit in Europa en bereikte zelfs de tweede plaats in Duitsland. Doet mij denken aan een schoolprojectje van vroeger met een soort animatie. Tegenwoordig is dat natuurlijk met allerlei AI-programma's. Ja, letterlijk kinderwerk, zeg maar. Maar dat was toen nog best wel lastig, zeg maar. Zomer in de Achterhoek, ook zomer op de radio. En van de Trein gaan we naar een wereldhit uit de jaren 90. Want op dat moment brak Ace of Base internationaal door met All That She Wants. En de producer besloot eigenlijk een nummer te gaan produceren nadat het cassettebandje met de demo was vastgelopen in zijn autoradio. En daardoor moest hij het keer op keer beluisteren.

Enrique Iglesias. Met Escape uit Spanje. Ja, de situatie in Spanje is op dit moment spannend. Er zijn op dit moment al 70.000 mensen geëvacueerd voor de bosbranden die daar zijn. En ook in Frankrijk, daar is het op dit moment spannend. Enrique Iglesias in de videoclip was Annika Korinikova te zien. Oh ja, dat was die tennister. Zoals haar vriendin, of zijn vriendin, toenmalige vriendin. En ze tenniste van 1995 tot 2003. Escape, en wanneer we het over ontsnappen hebben, dat zat er woensdag voor een fietser in Serenberg even niet in. Door een gesprongen waterleiding kwam de Tuger Allee blank te staan en ontstond er zelfs een heel zogenaamde sinkhole in de stoep. De fietser dacht er nog even doorheen te kunnen en dat pakte uit met een nat pak. Dat alles lees je terug met de foto op de Regio 8 website of in de Regio 8 app. En van een spannende situatie in Frankrijk en in Spanje reizen we terug naar Nederland. Naar een band die uitgroeide tot een van de grootste Nederlandstalige acts die de Nederpop definitief.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de Westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Regio 8.

0: headlines.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

1978 met Blondie en Denise. Dit is een wist je dat dit een Franstalige, of hoe mij dan, een Engelse bewerking is van een ander liedje uit 1963 van Randy and the Rainbows. Ja, dat was hem toch. We gaan terug naar 2025, vorig jaar. Teddy Swims. En hij brak door met Break It Up in Reverse.

0: forsaken me.
1: Uit 2004, Katie Tunstall, Black Horse en The Cherry Tree. En waarom is dit nou zo herkenbaar? Nou, wij mensen gaan heel goed op herhaling. En dit nummer is opgenomen op een soort elektronisch apparaatje wat elke keer een stukje herhaalt. En daarom lopen wij daar zo goed op, hè? En die kersenboom waar het over gaat, daar zitten we eigenlijk middenin. Kersentijd loopt wel een beetje ten einde. En als je ze niet plukt, vallen ze vanzelf uit de boom. En dat zie ik voor bij mijn huis, want de hele stoep ligt onder met van die rode dingen. We gaan naar de gitaren. We reizen af naar het noorden. Groningen, Orange Skyline. Uit 2025 laat horen dat Nederlandse rock nog altijd modern is.

wild thing.

goed gaan op herhalingen, bewijst op deze plaat. Terug naar 1966 met Trucks en The Wild Thing. En daarvoor terug naar Groningen, Orange Skyline met The Modern Times. We gaan nu naar een heel stom liedje. Ja, ontvangen door critici en schrijven alles is behalve wat de titel doet vermoeden. Olivia Rodrigo in The Stupid Song.

naar 1993. De Jazzpolitie en de Liefdeliedjes. Jazzpolitie, bekend om Nederlandstalige pop. En af en toe teksten met een knipoog. Even, ja. Onderweg naar de studio had ik even een déjà vu na die tijd. In die tijd begon ik met radio maken. Draaiden we dat nummer van de Jazzpolitie vaak. En ja, mijn enige vervoermiddel naar de studio, dat was een fiets. En wat heb ik vandaag gedaan met de fiets naar de studio? Is het goed bevallen? Jazeker. Is het voor herhaling vatbaar? Dat ook. Nu een Franse DJ en een producer, David Guetta, hebben de handen ineen geslagen. 2017, een hit die wereldwijd de dansvloeren bereikte. You Too, of To You, zometeen. Tot na 3 uur.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbus.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
15: Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil, die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert, staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog 1 uur richting Spanje. Ook naar het Gardameer in Italië is het druk. De ANWB meldt 1,5 uur vertraging. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland doe je er in beide richtingen 1 uur langer over. De echte Zwarte Zaterdag is volgend weekend. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekendmaakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
17: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
25: We moeten zo nog even naar de platenkelder. Want er ligt nog iets heel moois klaar voor straks. Platgedraaid. Maar eerst Maroon 5 en What Lover.

2017, Maroon 5 en What Lovers Do. We zijn weer terug uit de kelder. Het was simpel vandaag. We moesten bij het bakje zijn van de nachtploeg. Daarover straks meer. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur. 3:08. Zaterdag 25 juli 2026. Zomervakantie, bouwvak. Wat je ook maar mag noemen. Dit is Koen op 8. 25 graden buiten. Klein beetje bewolkt in Frankrijk. Zag ik ook bij de Tour de France. Maakt niet uit. Lekkere muziek vanmiddag op deze zaterdagmiddag. En soms heeft een nummer een hele mooie boodschap. En dat heeft ook de volgende. Van Miles Smith en Heaven. En soms zit het geluk in die hele kleine momenten.

Nog altijd goed voor een feestje. Juli 1975. Nederland geniet van een warme zomer. De tent staat op de camping. Naast het Volkswagenbusje en de radio speelt nieuwe hits. Ook deze slager van Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. Achter die ontspannen vakantiesfeer verandert de wereld snel. De Vietnamoorlog ligt nog vers in het geheugen. De economie staat onder de druk. Zeker in die tijd hele hoge rentes. En de nieuwe generatie ontdekt disco, vrije tijd en een hele andere manier van leven. Tijd voor verandering. En we gaan naar die andere tijd, oftewel naar 1998. West Coast hip-hop, Tupac Changes. Bijzonder aan dit nummer, dat was uitgebracht na zijn overlijden.

Sir Roderick David Stewart, oftewel Rod Stewart. Inmiddels is die man 9 of 81 en wordt ook wel de Song and Dance Man genoemd. Deze plaat komt uit 1981. You're Crazy About Her. We gaan door met nieuwe muziek van het album Dirty Blonde. Bebe Rexha en One Day. Zometeen de headlines met Bas.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert, staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog 1 uur richting Spanje. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Dankjewel Bas. Het is ook druk in de regio. Tussen Zevenaar en Emmerich. 11 minuten vertraging op de A12. En dit vanwege voorwerpen op de weg. Een hele goede reis gewenst.

0: Post Malone en Morgan Wallen was dat in het Regio 8 weekend. Bij Koen op 8 op deze mooie zaterdag. De zon die begint lekker door te komen in Ulft. Zeker morgen wordt er een klein beetje regen verwacht, maar laten we dat maar gewoon heel lekker vergeten. Het is even over 4:30. Dan is het altijd tijd voor Platgedraaid. Zo straks was ik even in de kelder. De wekelijkse spinnenwebjes afgeveegd. En vandaag gaan we in Platgedraaid terug naar 1985. De Commodores brachten toen een eerbetoon aan twee overleden soul-legendes. Marvin Gaye en Jackie Wilson. Dit keer zonder Lionel Richie. Maar met een prachtig nummer dat uitgroeide tot een klassieker. Vandaag in Platgedraaid, de Commodores met de Night Shift.
1: Zo, nou, dan staat de piekfijn bij. Mooi nieuw pick-upje. Zo, open, plaatje erop, alles klaarzetten. Dit knopje moet ik hebben.
2: Platgedraaid,

haten. Met Montreal was dat en Mart Hoogkamer. Het houden van haten uit 2024. En deze twee samen een combinatie van twee sterke Nederlandse stemmen die samen een nummer maakten over de dunne lijn tussen liefde en irritatie. En daarvoor de Commodores van de platenspeler met The Night Shift. Ben jij ook op zoek naar vinylplaatjes of vinylpareltjes? Morgen 26 juli organiseert Schutterij Sint-Martinus in Wehl een rommelmarkt op de IJsbaan aan de Diepenbroekstraat in Wehl. Tussen 10 en 3 staan er diverse kramen klaar met wellicht die singeltjes die jij nog zoekt voor een kleinigheid, 50 cent of een euro. En van een Nederlandse samenwerking gaan we naar een disco-legende uit Amerika. Donna Summer en... Nee, hou mij dan. Diana Ross en Work That Body. En voor het intro, daar hebben we de Schutterij uitgenodigd.

We draaien de klok even terug naar 2009 met Rio, R.E.O. en After the Love. En ook deze plaat zit dat ritmische, herkenbare melodietje dat elke keer weer terugkwam. Hè? 2009, in 2008 werd het aangekondigd. En in 2009 domineerden de telefoons met touchscreen. Oftewel, de smartphone. Dus uit die tijd. Ja, de smartphone. Prachtig apparaat. Je kunt er van alles mee. Alleen jammer dat we soms vergeten dat er ook nog een wereld bestaat buiten die telefoon. En dan is de vraag, wie is er eerder leeg? De batterij of wij zelf? Shabuzu, Born to Die.

Born to Die, en weet je het al, wie houdt het langer vol? De accu van je smartphone. Of jezelf, bij het voorbereiden van dit programma, verbaasde mij. Het laatste nummer komt uit 1994. Ik dacht zelf, het is ouder. Maakt niet uit, dit was Koen op 8. Graag tot volgende week. Terug naar 94, Pretenders en I'll Stand By You. Tot volgende week, hoi.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Canteloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 4 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Het eenmotorige vliegtuig dat plaats heeft voor 4 inzittenden was net opgestegen van de luchthaven van Bremen toen het misging. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. De treinmachinist seinde de verkeersleiding in toen hij ze bij het spoor zag lopen. Ook al is dat bij kleine dieren niet verplicht, zoals dat wel het geval is bij loslopende schapen of koeien. De katten worden door een dierenarts gecontroleerd en als ze niet gechipt zijn, dan wil de machinist ze adopteren, zei hij tegen RTV Drenthe. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Zometeen bij Regio 8.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: Sydney.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja van Jumbo.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie- en veiligheidsdienst, de andere

andere was een reguliere passagiersbus. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. De agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst. De andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. En bij een botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Ho, daar heen. De weerboer van het oosten. Gerrit Vos.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade. Want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens hem is het een schande dat jonge mensen aan het front blijven sterven. Hij pleit voor een terugkeer naar diplomatiek overleg, zoals de gesprekken die in 2022 in Istanbul werden gevoerd. Tokayev zei op de Kazachstaanse Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin ruim 4 jaar geleden zijn buurland zo uitgebreid is binnengevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal.
11: Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem snel.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival... met de postbezorger of de buschauffeur... met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
13: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 7 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd... om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark... en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+-gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade. Want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One toestellen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: And the Sunshine Band.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
6: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
5: Verwen jij je maar.
6: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
5: Maar mee?
6: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nu. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen dit weekend. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: De prijs van

0: Soms lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Ja?
2: Echt serieus? Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer, dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal. Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nu. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My Media Markt members.
5: Mediamarkt. En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar €0,49. Aldi.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft hij Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie! En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
11: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.
3: Ariana Grande here.
4: This is Lady Gaga.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn nog bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.